0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Distortion. De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet

0: Distortion.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, tof jij even.
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Ja, voordat ik hier manager werd, had

0: persoonlijke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Extortion.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
1: Echt serieus?
8: Oh,
1: wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd op. Tot zo op kiosk.nl.
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur. Waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Kink. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: Kink Distortion.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: Kink.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Het is al even geleden, maar Bees is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Freddy, kijk, daar loopt een Johnny met een t-shirt van Metallica.
1: Hé, waar dat?
0: Ja, daar.
1: Hé, hey, gast, waarom draagde jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
2: Ik heb die gekocht bij de A&M.
1: Gekocht bij de A&M, of wat?
2: Ja.
1: Gast, hier zie.

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
4: Boost yourself. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: King!
8: King Distortion. Oh yeah.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
1: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid. En bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
10: Sorry, het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar 549 euro. Alleen bij Mediamarkt.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
16: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: De energietransitie is onmogelijk.
18: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: De energietransitie is onmogelijk.
18: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
19: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: gewoon bewezen. Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
0: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: En dit weekend extra goedkoop, Galiaaf Kantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
6: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: wanna know what Zeus said to Narcissist, you better watch yourself.
1: Kink. Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet. 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: Distortion.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

but I swear he just won't answer me. I call on our host, he afraid.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: King Distortion.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
3: Oh. Goedemorgen allemaal!
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Distortion. Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Balloon voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Kiss. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: King! Distortion.

0: Distortion. Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor 37 euro. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, graag.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Psst, Hollands nieuw.

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
7: King Distortion.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
9: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
13: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

uur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Go Down South. Want komend weekend reis ik weer af naar Maastricht, naar het South of Heaven Festival. Maar eerst heb ik hier nog een complete show voor je. Je hoort misschien al aan mijn stem. Klein verkoudheidje onderleden, maar hey, ik laat me eigenlijk door niks weerhouden. Want komend weekend staat onder andere deze band op de bill in South of Heaven. Dit is Anthrax met India.

Session. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Bjorn's Betonuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Go Down South. En ik realiseer me zojuist dat het ook de titel is van een nummer van Kings of Leon. Maar ik ga je meteen geruststellen, die ga ik dus no way draaien. Ik heb niet zo heel erg veel met Kings of Leon en omschrijf ik het nog netjes, denk ik. Afijn, tof dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van Bjorn's Betonuur hier bij Kink Distortion. Komend weekend zak ik wel af naar het zuidelijkste puntje van Nederland. Zo'n beetje Maastricht namelijk, daar ga ik weer naartoe, want het South of Heaven South of Heaven Festival vindt daar plaats. En daar ga ik vandaag een klein beetje op inzoomen. Met wat bands die daar staan, ga ik onder andere draaien. Maar ook gewoon nieuwe muziek van Employed to Serve, de weekly pit van deze week met Death Reckoning. Daarnaast heb ik een zeg maar gerust death metal klassieker van die Welse, die vandaag 36 jaar oud is. Voor de rest, Ruins of Sanity komt nog voorbij. Evergrey ga ik draaien. Guerrilla, Severe Torture, Megadeth, A Night on the Maria's Altar. En natuurlijk ook Black Label Society. Want ook die staan komend weekend op, jawel, South.

A Night Under Maria's Altar met The Withering. Het is de laatste track van het Three Like the Thresholds Blade. Een track die verscheen afgelopen week. En de band staat ook komende zondag op het South of Heaven Festival. Dus reden genoeg om daar vandaag toch even een klein beetje aandacht aan te besteden. Overigens, dat Three Like moet je gewoon even gaan checken, want die is wel erg tof. Wat ook tof is, is de Weekly Pit van deze week. Employed to Serve kwam namelijk vorige week uit met Dead Reckoning. En die hoor je deze week hier extra vaak bij Kink Distortion.

Dead Reckoning van Employed to Serve, de Weekly Pit van deze week. En bent die overigens komende zomer op Dynamo Metal van staat, maar dat eventjes geheel terzijde. Ik heb zo'n band voor je klaarstaan. Een band die, zeg maar gerust, een legendarische plaat uitbracht zo'n 36 jaar geleden. Sterker nog, exact 36 jaar geleden. De band zelf had het misschien nog niet helemaal in de gaten. Misschien wel, misschien niet. Maar het is de debuutplaat van de band. Ik heb het over de plaat Left Hand Path. En dan weet je al dat het gaat over Entombed. Deze plaat is op de dag af exact 36 jaar oud. En mijn god, dit is nog steeds een mijlpaal. Die staat nog steeds 4 overeind. Left Hand Path, dit is Entombed.

0: Left Hand Path van Entombed op de dag af exact 36 jaar oud. Zoals je wellicht weet draai ik vaker Nederlandse bands die uitkomen met nieuw materiaal. Helemaal als die band dan contact opneemt met de vraag om deel te kunnen nemen aan de pitch. Dinsdag postte ik er weer een online, dit keer van Prefator. En die moet je echt even gaan checken, die hebben een enorm tof filmpje gemaakt. The Ruins of Sanity deed dat ook. Die vroegen aan jullie, goh, wij willen graag de track Fade into Grey laten horen bij Bjorn's Betonmuur. En wil jij dat ook? En jullie gaven daarop aan, jazeker.
1: Bjorn's Betonuur, The Pitch.
0: Dus hier zijn ze. The Ruins of Sanity met Fade into Grey.

0: Fade into Grey van The Ruins of Sanity. En mocht jij nou met jouw band ook een keer zo'n pitch willen doen, dan kan dat. Neem dan vooral even contact op met mij via de socials. Ik heb zo dadelijk nog Guerrilla voor je en de primeur van Demogorgon.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde.

0: Ja. Echt serieus?
1: 777.
0: Wat een geld.
2: 80.000.
3: Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: Dit is Kink Distortion.

van de nieuwe plaat van Evergrey, Architects of the New Weave. En die mag ik een aantal gaan verloten onder de luisteraars van Björns Betonuur. Dus mocht jij interesse hebben in de nieuwe CD van Evergrey, die komende vrijdag gaat verschijnen. En die heet Architects of the New Weave. Dan moet je eventjes naar de socials gaan van Björns Betonuur. Daar staat een berichtje over Evergrey. En daar staat ook tevens meteen even een bandfoto erbij met ook de hoes van de nieuwe plaat. En daar moet je even een berichtje onder zetten. Zo simpel is het. En dan maak je automatisch kans op die plaat van Evergrey. CD moet ik trouwens zeggen. Op die CD van Evergrey, Architects of the New Weave. Die komende vrijdag gaat verschijnen. En dat is niet het enige wat we deze week aan acties hebben. Nee, want we geven ook gewoon nog steeds tickets weg voor de show van Gorilla in de Hedon in Zwolle op 24 juni. En ook daarvoor moet je even naar de socials gaan en daar eventjes reageren op de post die daar staat. En dan maak je kans op 2 tickets voor de show van Gorilla in de Hedon te Zwolle. En over de band Gorilla gesproken, ik volg je al een tijdje. En ik vind de band oprecht, ik vind een enorme toffe band, enorme toffe muziek maken. Laatste plaat, Loss is te gek. Maar ook de plaat daarvoor, Coma, is eentje die toch wel heel erg vet is. En daarvan zit World of Blame.

0: World Ablaze van Gurria. Morgen gaat de nieuwe plaat van Demicorn verschijnen. De nieuwe plaat heet Merge Conflict. En toen ik de vraag kreeg van de band of dat ik het leuk zou vinden om nog een nummer als primeur te draaien, voordat je überhaupt ergens die track nog hebt kunnen horen, dat ik hem dan al aan je mag laten horen. Een dag voor de initiële release, dan hoef ik daar natuurlijk niet lang over na te denken. Ik maakte hem gisteren al even bekend via de socials van Björn Stonmuur. Heat Death. De primeur van vandaag van Demicorn. Op de plaat die morgen pas gaat verschijnen.
1: Kink Distortion.
2: Björn's Beton.

Thesis for Jesus. Je hoorde Severe Torture. De band staat komende zaterdag op het podium van South of Heaven Festival in uiteraard Maastricht, waar ik bij ga zijn. Ik heb daar eigenlijk best wel heel erg veel zin in. Dat gezegd hebben, we zijn aangekomen bij de laatste nummer van deze aflevering van Bjorn's Betonuur hier bij Kink Distortion. Graag wil ik je nog even wijzen dat je deze week kans kunt maken op de CD van Evergrey, Architects of the New Weave, die morgen gaat verschijnen. Wat je daarvoor moet doen is even naar de socials gaan, even de post opzoeken over Evergrey en even reageren in de comments dat je die CD graag wil hebben. Hetzelfde geldt voor de tickets van Guerrilla. 24 juni in de Hedon in Zwolle. Eventjes je concert maar eens taggen en dan maak je automatische kans op 2 tickets voor die show van Guerrilla Hedon in Zwolle op 24 juni. En dan heb ik nog een klein, toetje. Nieuwtje, net hoe je het kunt noemen. Als het goed is, mits de voorbereidingen helemaal gaan kloppen en het allemaal in kannen en kruiken is, heb ik zaterdag en zondag een speciale aflevering voor je van Bjorn's Betonuur vanaf het festivalterrein South of Heaven in Maastricht. Het gaat een proefje zijn, dus ik weet niet of dat het echt gaat lukken. Ik hoop van wel, ik zou het vet vinden. Maar dan weet je in ieder geval dat je een bonusaflevering kunt verwachten van Bjorn's Betonuur bij Kink Distortion. Gewoon omdat het kan. Een van de bands die als headliner bestempeld mag worden op de South of Heaven is Megadeth. Ze zijn natuurlijk bezig met een afscheidstour en ik hoop van harte dat deze track dan ook op die setlist staat. Want dit is wel echt een van mijn all-time favorite classics van Megadeth. Ik laat je achter met Tornado of Souls. Ik dank je voor het luisteren naar deze aflevering van Bjorn's Betonuur. En tot de volgende.

0: vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De lijst van Achterman. Op King Distortion.
1: Het is vrijdagmiddag en dus is het tijd om je metal weekend te starten. En hoe kan je dat beter doen dan als te stemmen op de hardste hitlijst van Nederland, hier op King Distortion. De komende twee uur hoor je de allerbeste en nieuwste metal tracks. En welke track is door de metalheads de afgelopen week het meest beluisterd? Dat is de nummer 1 en die hoor je over een kleine twee uur. Maar eerst nummer 90 van deze week, Witch Sorrow.

Kids Sorrow bestaat al sinds 2005. Hebben 4 albums gemaakt. En het 5e album gaat eraan komen. Dat ding heet The Devil and All His Works. Doom metal uit de UK. Je hoorde hun eerste singeltje Hates Change. Ja, nieuw binnen op nummer 90 in de lijst van Aggerman. We gaan naar nummer 82 toe. En daar staat Walch.

nieuwe album van Walch, getiteld 6, gaat 26 juni aanstaande uitkomen. En de heren Robert en Jorik, dankjewel heren, waren zo vriendelijk om mij alvast een album toe te sturen. En ik kan zeggen, hij is meer dan de moeite waard. Check 26 juni het nieuwe album van Walch. En je hoorde hun single Nevel op nummer 82 in de lijst. Op 71, Heathen.

deze gasten gaan sinds 1984 mee. En in die periode tot nu hebben ze 4 albums uitgebracht. Heel veel haast hebben ze kennelijk niet. Maar goed, misschien zit een voorbode voor een nieuw album. Het laatste stond er weer uit 2020. Ik vind het wel lekker klinken. Heathen was dat met Twist of Faith op nummer 71. Op 70, één plaatsje daarboven, staat Marianne's Rest met Red in the Wall.

uit Finland. En ja, wat is dit? Een melodieuze doom death metal, denk ik. Van Mariella's Rest. En je hoorde een single Red in the Wall. We hebben deze uitzending van Lars Argerman twee bands die ontzettend op AC/DC lijken. Dit is de eerste, Heartbone met Big Dog. Op 55.

wat lijkt dit op AC/DC? Ze doen niet eens hun best om het een beetje te verbloemen. Zelfs de titel Big Dog had zomaar van AC/DC kunnen zijn. Goed, op 55, Hard Bone. Op 41, dat een band uit Wit-Rusland, Dimna Lotva. En wat maken zij voor muziek? Nu hoort het al een beetje doom, post-metal-achtig, in die hoek zit het. Ja, we gaan luisteren naar Zori op 41.

0: Zometeen Opera Ninth en Armored Saint.
1: King Distortion. De lijst van Achterman.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Kink. Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken

0: lanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
2: Boost yourself.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Dit is Kink Distortion.
5: Je luistert naar de lijst van Argeman. En we zijn aangekomen bij nummer 40. Daar staat Opera Ninth.

weet nog dat ik het debuutalbum kocht van deze band. The Call of the Wood had een goede recensie gekregen in Aardschok. En ik schafte hem aan. 1994 is het alweer. Wauw. En ik moet zeggen, ze zijn niet echt soft op geworden. Ik ben ze compleet uit het oog verloren. Maar nou, klinkt op zich niet onaardig, dacht ik zo. Opera Ninth. We gaan door naar nummer 33. En daar staat Armored Saint met hun nieuwe single Every Man, Any Man.

Nog even op het einde een solo. Lekker man. Armored Saint was dat. Everyman, Anyman. Op 32 staat een... Ja, wat is dit? Black metal, denk ik. Astral Alchemy. Lekker sfeertje wat mij betreft. Je hoort een single. Bathing in the Sap of the Moonflower.

Op mijn favoriete sites kom ik niks tegen over Astral Alchemy. Dat doet mij vermoeden dat het een relatief nieuwe band zal zijn. Ja, uit Amerika, black metal maken zij. En je hoorde Bathing in the Sap of the Moonflower, nieuw binnen op 32. Gezakt van 9 naar 29. Ik vind het wel een leuk nummer, dus ik daar toch nog een keertje. Wishing Well met Train of Thoughts.

wel een opvallende albumhoes van dit Wishing Well. Althans, vind je helemaal passen bij de muziek. Ik zie een van de geraamte met een hoodie die op een brandende piano aan het spelen is. Wel een vette hoes. Maar ik zie er toch meer, ja, dikke, vette, heavy metal. Ik weet het niet. Deze muziek wijkt daar iets van af, wat mij betreft. Maar, ja, tof. Ik vind het een leuke plaat. Wishing Well was dat met Train of Thoughts. Op 28. En de laatste van dit eerste uur van de lijst van Argeman. In tweede uur krijg jij van mij de top 15 te horen van de lijst. Maar eerst nog even nummer 28. Daar staat Fires in the Distance. Een heel lang nummer. Het langste nummer in ieder geval van deze show. Dikke 9 minuten. En je hoort het nummer Of Radiance and Levitation. Tot zo in het tweede uur.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
5: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Kink. Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
3: Mm.
4: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: Distortion.
1: Mocht je de radio net aanzetten, je bent beland in De Lijst van Argeman. De meest populaire toste tracks van dit moment. De hardste hitlijst van Nederland. En zoals ik iets uur al aangaf, twee nummers een beetje à la AC/DC. Dit is de tweede op nummer 15, de band Strut.

een AC/DC-kloon die waarschijnlijk in hun eigen taal zingen. Een Zweedse band. Het nummer heet Merström at Volket. Geen idee, maar het zal vast iets prachtigs Zweeds zijn. Op nummer 13 staat Striper. I'm

zanger-gitarist van Stryper, Michael Sweet, is een ontzettend actief baasje. Volgens mij zit hij in 73 bands. Misschien dat ik iets overdrijf, maar ontzettend veel. En hey, de een en ander band komt met een single en nou, nu weer Stryper. I Am Alright, I'm Okay heet dit nummer. Op 13 nieuw binnen. We gaan door de top 10 in. Daar staat op nummer 10 Draconian met Misanthrope River.

gerust, man. Uit Zweden, Draconian. Misanthrope River. En op 9, daar gaan volgens mij niet heen maken. Rebel Kids van Madball.

Op nummer 9 was dat Madball. Dit klinkt heel anders. Op nummer 8, Metalhide.

dit klinkt redelijk poppy. Metalite is dit met het nummer Starchild. We gaan maar gelijk door naar nummer 7. En daar staat een band met vrij veel, althans twee oude Death-leden... aangevuld met een paar van Gruesome. En ze willen in de, ja, in de lijn van Death weer een plaat maken. Ja, ik vind het helemaal niet erg. Band heet Left to Die en je hoort Archangel.

De Butler zit in deze band en die speelde mee op Spiritual Healing. En ook Rick Ross zit erin en die speelde mee op Leprosy. En aangevuld met een zekere meneer Harvey en een meneer Rios van Gruesome. En heb je de band Left to Die. Ik kan het wel waarderen. Op nummer 7, nieuw binnen. Nou, we gaan door naar nummer 6. En daar staan de Portugese mannen Moonspell met een single Cross Your Heart.

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
1: Dat zeg ik.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Everyone from left to right, van
3: Holland komt eraan. Go left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd

0: door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Dit is Kink Distortion.
2: Het laatste deel van de lijst van Argeman krijgt van mij nog de top 5. Om te beginnen met Flotsam en Jetsam, hun nieuwe single en gelijk ook het titelnummer van het nieuwe album, Rats in the Temple.

Het nieuwe album van Flotsam & Jetsam komt 28 augustus uit. Rats in the Temple. En dit was het titelnummer van de nieuwe album. Gelijk nieuw binnen op nummer 5. Op 4. Your Ghost Again, de nieuwe single van Mastodon.

luister dan de nummer 4 van deze week. Er houden dus nog 3 nummers over en gaan gelijk door de nummerie. En er staat een Nederlandse band, Distant Red Torture.

Dat doen ze goed hoor, de mannen van Distant. In één keer op drie met Red Torture. Op twee staat... Ja. Wat zou dit zijn? As Seen in the Unseen heet het nummer. En dat is de nieuwe single van... Timo Borgir.

Dat was Dimmick Borgir op nummer 2. As seen in the unseen. En dan is het tijd voor de nummer 1. Dank voor het luisteren naar de lijst van Argeman. Vergeet morgen niet af te stemmen op de Loods van de Jongens. Daar hebben we te gast de band Rompenprop. En wij gaan zo meteen naar South of Heaven. Daar gaan we een show maken met de Loods van de Jongens. Maar eerst nog even de nummer 1. Daar staat Anthrax. It's for the kids. Goed weekend en tot volgende week weer. Hey!

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Bruno.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Je luistert naar Best Hard voor een Vrouw. De show over en door vrouwen, maar ook andere minderheden in de hardcore, metal en punk. Ik ben Nina Bokke en vandaag heb ik te gast Natalia Telen.
1: Als je mijn podium ziet, dan denk je van zo, daar is van alles mee.
0: Zangeres en brulboei bij The Fifth Alliance. Ze keerde een geschiedenis van pijn en duisternis om.
1: Was niet altijd helemaal veilig ook in huis. Ik weet niet, ik op een gegeven moment met een mes om mijn kussen sliep.
0: Naar een leven vol licht en power, die ze niet alleen op het podium, maar ook in workshops deelt met anderen.
1: Waarom doe je wat je doet? En waar wil je naartoe daarmee?
0: Een sprong in het diepe met een bijzonder persoon. Maar eerst The Fifth Alliance met Fool on the Hill.

0: Fool on the Hill.
1: Yes.
0: Natalia, waar gaat dit over eigenlijk?
1: Fool on the Hill. In principe is het een ode aan de reis van het niet weten ook wel. En het gaat over wanneer je dus iets aan het doen bent. Je bent een reis aan het begaan. Of dat nou mentaal is of fysiek of wat dan ook. Dat je dan momenten meemaakt dat je denkt, nu gaan we veranderen. Nu zit er verandering in. En in principe, als je er dan terug over nadenkt, dat het dan eigenlijk helemaal geen verandering was, maar eigenlijk hetzelfde, maar dan in een ander jasje. En daar gaat de Fool on the Hill ook over. Ik zie mezelf ook wel als een dwaas. Mijn allereerste tattoo was ook een dwaas, de tarotkaart. En het was een samenkomst van al die dingen. Dus,
0: Oké, we gaan meteen over naar de hekserij. Want even terug, een reis is het zeker. En die reis die duurt ook bijna 8 minuten, hè?
1: Ja, doe me.
0: Ik zag jouw playlist, die leverde je aan. En toen schrok ik een klein beetje, want ik dacht, wow, dat is bijna 30 minuten met 5 nummers.
1: Ja.
0: En daar is deze er eentje van. Dus dan weten de mensen ook wat ze kunnen verwachten, deze aflevering.
1: Een hoop muziek.
0: Fool on the Hill is wel echt een muzikale reis. Hè? Want dat viel me op aan het nummer van, het is inderdaad één stijl. Maar je komt in verschillende muzikale landschappen terecht. Hè? Van blastbeat naar heel melodisch en
1: theatraal.
0: Ben je theatraal?
1: Ik ben wel theatraal, ja. Vooral op podium. Als je mijn podium ziet, dan denk je van, zo, die, daar is van alles mee.
0: Oh, ja.
1: We hadden laatst bij The Little Devil stond er iemand naast onze naast de vriendin van onze gitarist. En die zei, borderline. En zij zei dat achteraf tegen mij. En ik had echt zoiets van, zo kan een man mij opvatten. Dat klopt.
0: Er was een man die dat zei.
1: Dat was een man. Ja.
0: En herken je dat dan ook, zo'n opmerking?
1: Ik vind het grappig om te zien dat wanneer je extravert of theatraal bent, dat je al heel snel een ziektebeeld op je krijgt. Terwijl, I am living my life. Ik ben aan het thriven. Like, laat me lekker mijn ding doen, joh.
0: Ja, als ik even kijk naar andere mensen in de scene die muziek schrijven, denk ik ook wel eens, dat is wel een redelijke psychopaat, toch? Puur zou afgaan op
1: de eerste indruk.
0: Juist, ja. Jij zingt nu, brult in The Fifth Alliance.
1: Ja.
0: Hoe kom je daar terecht?
1: Nou, hoe ik daar terecht kwam, ik was sowieso bezig met mijn toenmalige andere project Yantras, Sludge Doom Metal. Ik had wel wat tijd voor wat meer avontuur. En dit kwam op mijn pad via de gitarist van Radeloos Sidend, waar ik ook guest vocals destijds deed. En die zei van, de Fifth Alliance, dat zijn vrienden van mij. Zou je het leuk vinden om een keer daar wat uit te proberen? Want die zoeken dus een nieuwe zangeres. En toen had ik zoiets van, tof, ja, kan ik doen. Is wel helemaal in Breda, maar kunnen we doen. Dus ik die nummers instudeer, ik kom daar in die repetitieruimte. En ik werd zo openhartig ontvangen.
0: Je kende hen nog niet?
1: Helemaal niet. Gewoon geen enkel lid ooit eerder ontmoet. En dat samenspel, dat ging zo fijn. En ze waren zo enthousiast. Ik zat in die trein terug. En toen bedacht ik me eigenlijk al van, ja, dit is de treinreis al überhaupt waard. En toen heb ik er even een paar dagen over nagedacht. En toch best wel snel tot het besluit gekomen van, ja, dit kan ik erbij doen. Dus dat, zo is dat een beetje tot stand gekomen, 1,5 jaar geleden.
0: Maar doe je het erbij? Want je hebt best grote shows, hè? Onder andere Soul of Heaven dus.
1: Ja, doe ik het erbij? Ja, ik ben dus in vorig jaar februari is Yantras helaas tot zijn einde gekomen. Waardoor ik dus nog meer tijd had om te investeren in de Fifth Alliance. Die hadden geen correlatie met elkaar, maar evengoed. Uiteindelijk dingen maken plaats vrij voor andere dingen en dat kwam ook gewoon heel fijn uit op die manier. Plaat opnemen en de release eromheen, de videoclips maken erom. En afstuderen ook natuurlijk. Nou, dus mijn tijd was best wel al zeg maar ingevuld.
0: Even goed om te noemen. Op het moment dat wij deze show opnemen, ben je aan het afstuderen. Of in ieder geval jouw project loopt, hè?
1: Ja.
0: Heel interessant project rondom de ENSI. Voor de mensen die dat niet kennen, dat is een oude mergelwinningfabriek eigenlijk. Hè? En dat is tot een einde gekomen eigenlijk, hè, die industrie. En dat laat een heel bijzonder intrigerend landschap achter in Maastricht.
1: Ja.
0: En daar gaat jouw afstudeerproject over.
1: Klopt. Ja, de eerste keer dat ik überhaupt in die ENSI kwam, toen had ik zoiets van, wauw, wat is dit voor plek? Want in principe mag je niet op dat terrein, dit industrieterrein. Je mag er wel rondomheen lopen en heb je hele mooie natuur en zo. Maar op dat terrein zelf kwam ik volgens mij vorig jaar in de zomer, was er een tentoonstelling van kunststudenten. En toen kwam ik daar en ik liep de silo toen binnen. En die silo, daar had ik echt zoiets van, dit is zo'n vette plek. Ik weet nog, vroeger ging ik ook wel naar een beetje illegaal dan, naar zo'n silo's toe en naar zo'n bedrijventerrein. En dan is het ook gewoon al een interessante gewaarwording. En toen dacht ik, ja, deze plek, hier moet ik iets mee doen. Ik weet nog niet wat, maar we gaan er iets mee doen volgend jaar. En dat lag toen heel erg open. Maar met mijn project nu met Liminens ben ik onderzoek gaan doen naar hoe het lichaam reageert op geluid. En wat de impact is op het lichaam voordat je het vertaalt naar taal. In principe is dat dan is je lichaam dan eigenlijk de vessel waarin alles gebeurt. En de zinmaking die daarna komt, vind ik in principe helemaal niet zo belangrijk. En die silo op de ENSI, die belichaamde dat voor mij. Omdat het is een lege ruimte, het is zand, zanderig. Echoed heel erg. Het houdt niks vast, maar het laat het even bestaan. En dan is het ook weer weg. En zo op die manier was het echt een aanvulling op het onderzoek wat ik aan het doen was al. Ik strandde op het boek How Emotions Are Made van Lisa Feldman Barrett. En die beschrijft heel mooi over hoe een lichaamsbudget op een dag werkt. En hoe mensen dan reageren op elkaar. En dat het ook allemaal mooi geknoopt zit in een verwachtingspatroon van de mens.
0: Wacht, even terug. Je noemt nou een term. Wat zei je? Lichaamsbudget? Of wat,
1: ja,
0: wat
1: lichaamsbudget.
0: Wat is dat?
1: Oké, nou, een lichaamsbudget. We eten, we slapen, we maken dingen mee. We hebben een draagkracht. En zoveel kunnen we aan op een dag. En op die manier staan we dan op. En zo reageren we op de wereld. Dus in principe is dat dan je budget. Dus je budget is hetgene waar je het mee moet doen op de dag.
0: Je draagkracht eigenlijk.
1: Ja, je draagkracht. En wat voor draaglast daar ook maar bij komt. Zorgt er eigenlijk voor hoe goed je wel of niet met je omgeving om kan gaan. En het stukje wat ik heel interessant vond gaat over die verwachtingspatroon. Dus wanneer je verwachting een error meemaakt. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik een soundscape wou gaan maken die errors omarmen. En nog niet eens op een hele heftige, intense manier, maar juist heel gevoelsmatig. Ik heb altijd al een hele grote liefde gehad voor improvisatie. En jam sessies in general, toen we die nog vroeger deden in de repetitieruimte. En daar zat altijd een stukje van mij in van, ik wil hier eigenlijk meer mee doen, maar ik weet niet hoe en ik weet niet wat. En aan de hand van dat onderzoek wat ik deed, werd het voor mij steeds helderder van, ik ga dat toeval opzoeken wat in principe jammen met zich meebrengt. En zo is uiteindelijk de soundpiece ontstaan. Door dat weer te revisiten.
0: Ja, misschien klinkt dit voor sommige mensen heel, heel ingewikkeld of zo. Hè? Het is ook eigenlijk ook kunstacademie jargon, toch?
1: Klopt ook wel. Ja, dus als het allemaal te ingewikkeld wordt, snap ik.
0: Ja, dit is misschien een heel simplistische vraag voor dit ingewikkelde vraagstuk.
1: Ja.
0: Maar wat is jouw belangrijkste conclusie uit jouw onderzoek voor jezelf?
1: Dat de waarde van woorden gehighlight worden versus de ervaring. Dus Eigenlijk wat ik daar heel kort mee wil zeggen is, ik vind het veel belangrijker dat je zelf begrijpt wat je meemaakt als je iets hoort of ziet, dan dat je iets heel moois probeert te vertellen daarna. Of het nou een review is, of het onderling met elkaar hebben, of dat die mening weer gekleurd wordt.
0: Je bedoelt, de ervaring is belangrijker dan het praatje bij het plaatje. Zeg het zo in Jip en Janneke taal?
1: Jip en Janneke taal zou je dat inderdaad zo kunnen zeggen. Klopt, ja.
0: Oké, Mr. Bungle.
1: Mr. Bungle is eigenlijk de eerste keer dat ik de waanzin in mezelf omarmde. Dat ik echt ernaar luisterde. Ik dacht, what the hell, dit is zo cool. Het is zo surrealistisch, maar ook zo hard. En dit is heel lang, wat we nu gaan horen, is heel lang mijn wekker geweest in de ochtend.
0: Dat meen je niet?
1: Ja, dit

0: de eerste keer dat je de waanzin in jezelf omarmde.
1: Ja.
0: Dat vraagt natuurlijk om uitleg, hè?
1: Ja, zeker.
0: Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja. Iedereen maakt wel die onzekere tijden op de middelbare school mee. En de basisschool en alles wat daarbij komt kijken. En ik struggelde best wel met mijn plek in vriendengroepen. In mijn rol als meisje op de middelbare school. En het lukte me gewoon zo moeilijk. Ik wil niet zeggen het lukte me niet, maar het lukte me heel moeilijk.
0: Wat lukte er dan niet?
1: Passen bij een groepje. Passen bij wat hip en leuk was en in. En ik hing er altijd een beetje buiten. Mensen herkenden me wel, want ik had dan een uitgesproken stijl. Die heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Ik was de eerste met Dr. Martens op dat bisschoppelijk college. Ja, ja. Daar werd ik natuurlijk ook heel erg om gepest.
0: Dus je werd sowieso gepest?
1: Ik werd sowieso gepest. Okay. Niet alleen maar door medestudenten, maar op de basisschool was dat door leraren.
0: Hè? Ja. Hoezo dan?
1: Door ouders.
0: Door ouders,
1: ja.
0: Wacht even.
1: En leraren, ja.
0: Oh, wacht even. Dus eigenlijk door iedereen?
1: Ik werd door iedereen gepest.
0: Wat heb je misdaan? Dat je dat ten deel moet vallen
1: dan? Ja, dat zou je dan denken als kind. Want wat heb ik fout gedaan?
0: Ja,
1: nou,
0: precies.
1: In principe zijn... Ik was en dat zorgde ervoor dat ik, ja, ik was een vrij stil kind. Ik had wat overgewicht. Dat overgewicht was echt de main reason waarom ik door mijn schooljuffrouw of mijn gymlerares gepest werd. En dat was erg hoor, want dan was het zo van, oké, ik heb astma en ik heb hoogtevrees. Nou, die combinatie is al niet leuk als kind, maar dat werd me kwalijk genomen omdat ik dus zeg maar een lichaamsomvang had, dat de reden was waarom ik die dingen niet leuk vond om te doen. Terwijl ik het fysiek gewoon niet aankon. En ik had dan zo'n gigantische pomp, weet je wel, met astma en hè. Dus dat was gewoon heel erg sneu eigenlijk voor mezelf, zo in hindsight. En mijn ouders hebben wel zeker hun best gedaan in hoeverre ze konden, maar ook daarin faalden mensen voor mij. Die konden er niet volledig voor me zijn. Dus ik was er eigenlijk vrijwel altijd toch wel alleen voor. Ook met vriendjes en vriendinnetjes. En het klopte gewoon iedere keer net niet. En ik voelde me nergens echt veilig. Dat is een heel lang verhaal. Die zal ik voor nu heel kort houden. En op de middelbare school kwam ik ook weer langs audities. Als zangeres van de schoolband. En toen was ik volgens mij in de tweede, was dat wat gaande. En toen werd ik de zangeres van de schoolband. En dat was heel leuk, want ineens had ik een plekje waarin ik gewoon lekker mijn dingen kon doen met like-minded mensen, ook van andere niveaus. Dat kwam dan allemaal samen en het belangrijkste wat we vonden was gewoon die muziek maken.
0: En toen werd je wel gezien?
1: En toen werd ik wel gezien, ja.
0: Dus die muziek is voor jou eigenlijk een soort van... Ja, clichématig gezegd, de redding dan.
1: Ja, dat was echt mijn redding. Ja. Dat was eigenlijk altijd mijn enige houvast. Ja. Maakt niet uit hoe slecht het met mij of mijn omgeving ging. Ik kon altijd muziek maken en de muziek was er gewoon altijd voor mij. En dat had helemaal niks te maken met mijn gender, met mijn identiteit, met whatever. Het kon gewoon altijd, of ik nou positief of negatief ingesteld was die dag.
0: Waar denk jij zelf door dat het werd getriggerd? Dat mensen... het niet op jou hadden dan? Of waar weet jij dat aan?
1: Toch ook wel een stukje etniciteit.
0: Ja.
1: Ik ben niet volledig Nederlands. Dus ik kwam op een gegeven moment een vriendinnetje aan de deur. Die zei, ja, ik mag niet meer van mama met jou omgaan. En ik zei, waarom niet? Ja, omdat je niet Nederlands bent.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Terwijl... Maar dat kan niet eens zo lang geleden zijn.
1: Nee, dit was 22 jaar geleden. Zoiets, ja.
0: Maar groeide jij dan op in een hele witte buurt? Of?
1: Ja, ik groeide op in Maasniel. In Neel.
0: Oké.
1: Ja, en daar, toen ik daar op de basisschool zat... dan liepen daar nog letterlijk de nonnen rond.
0: Wauw.
1: Dus je kunt je voorstellen, dat had nogal wat gewicht... als je dan net anders was. Dus of het nou gewicht was, of je etniciteit... of er was ook maar iets... ja, dat ging je merken.
0: Wat is jouw achtergrond dan?
1: Nou, mijn pa die komt uit Keulen. Die is half Duits, half Nederlands. En mijn moeder die is oorspronkelijk uit Filipijnen. En mijn oma is Spaans. Die is van Spanje. Mm-hmm. Haar familie naar Filipijnen. En dan mijn opa is half Filipijns, half Chinees. Dus een mix van alles.

0: niet over muziek ging. Of films of dat soort dingen. Of games. Ik vond games toen ook. Ik deed heel veel op gamen toen. Als het daar niet over ging, dan had ik niks om over te praten. Want ik vond sommige dingen gewoon niet interessant. En ja, van een meisje verwacht je dan dat je andere dingen interessant vindt. Zoals over andere jongetjes praten. Of over weet ik veel wat. Ja. Meiden dingen. En ja, ik vond dat zo niet interessant. En ook wel een reden voor mij dat ik dacht van is. Dat ik twijfelde van ja, is dit wel zo'n het bestaan wat ik wil? Want ik kan veel makkelijker overweg met jongens op de middelbare school. Maar daar heb ik uiteindelijk niet te veel over getwijfeld.
1: Je bedoelt dat je dacht van, oh, misschien moet ik dan een jongen zijn of zo?
0: Dat, ja. Of misschien ben ik dan val ik dan niet op hè? Dat soort moeilijke kwesties allemaal. Maar daar kon ik zo in spiralen. Mm-hmm. Dat ik dacht, nou ben ik aan denken omdat ik kan denken. En dat, ja, dat moest voor mij op een gegeven moment ophouden. En eigenlijk was muziek altijd een beetje het kussen op mijn gezicht.
1: Ja. Is het goed gekomen?
0: Het is heel goed gekomen, joh. Ja, echt. Ja. Ik ben nou echt super blij met alle dingen die ik mag doen. Die ik kan doen. Met de mensen met wie ik dat doe, ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik kan hier nog 100 dingen over vragen. En ik ga dat waarschijnlijk ook nog doen. Maar het blijft ook een radioshow. Dus we gaan ook eventjes over naar je volgende nummer. Hè?
0: Ja.
1: En dat is bij mij Der Weg einer Freiheit.
0: Ja.
1: Ook heel toepasselijk.
0: Ja, Der Weg einer Freiheit vind ik dat laatste album. Dat rode album. Even in. Hoe heet het album nou? Het nummer heet in ieder geval Eos.
1: Ja.
0: En daar zit zo'n lekker tempo in. En ik vind de screams en de growls vind ik gewoon heel vet. Ik vind zijn vocals zo cool. Ik denk dat ik dit album 30 keer heb geluisterd vorig jaar. Gewoon toen het uitkwam. Want ik echt zoiets van, dit is zo'n lekker album. De drums kloppen gewoon. Dit is gewoon een nummer waarvan ik zoiets heb van, dit is gewoon vet.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Dus jij werd zangeres ook van de schoolband, ja. Zeg maar. Maar dat klonk niet zoals de muziek die je nu maakt, denk ik.
9: Nee, dat wat zeker niet.
8: Hoe kwam je daar terecht? Want had je dan zangles? Of hoe komt die muzikaliteit in jou, denk je?
9: Het begon, als we way back gaan, deed ik heel veel karaoke vroeger met mijn familie. Lekker op de Filipijnse manier.
8: Oh, is dat dan?
9: Dat is echt een heel typisch ding. Sowieso in Azië, gewoon karaoke. Ja? Zo'n gigantische karaokebox. En als er ook maar iets is van een verjaardag of wat dan ook, of er is iets te vieren, of misschien zelfs niet, dan komt de karaoke set erbij gaan.
8: Dat wordt super gezellig. Maar goed,
9: mega ja. Gezellig. Ja, dat was bij ons stond het altijd aan. Soms vonden de buren dat niet zo leuk, maar hè. Dus dat zat er altijd wel in, dit enthousiasme voor zingen. En toen kreeg ik dus inderdaad zangles. Omdat ik toch merkte van oké, ik loop tegen dingetjes aan en ik wil het eigenlijk gewoon goed leren. Dus op mijn 14e kreeg ik zangles. Toen begon ik daarmee. Heb ik 3 jaar gehad. En 17 was ik toen daarna. En toen was mijn muzieksmaak nogal alle kanten op aan het gaan. Want ja, ik luisterde naar Opeth. Ik luisterde naar Meshuggah. Had ik toen ondertussen al live gezien. In de moshpit gestaan. En allemaal coole dingen had ik al gezien.
8: Maar in ieder geval metal dus.
9: Metal, ja. Ja? Ik ging al vrij snel naar de metal toe. En toen dacht ik, ja, maar ik wil dit ook. Maar destijds waren er niet zoveel zangeressen die ook deden schreeuwen. Dus voor mij was voornamelijk Mikael Akerfeld echt mijn voorbeeld van zo wil ik ook klinken. Dit vind ik vet. En toen ben ik maar gewoon begonnen met kijken wat mijn stem kon doen. Met de kennis die ik had van mijn zanglessen. En uiteindelijk zorgde dat ervoor dat ik een best wel steady scream kreeg. Of in ieder geval meer een grunt, want ze waren in het begin best wel laag. En ik heb ze door de tijd heb ik ze wat op kunnen bouwen dat ze ook wat hoger gaan. Maar voor mij ging dat dus echt wel die kant op. Dus van laag naar hoog. En geregeld dat ik mensen hoor dat ze dus juist hoog wat makkelijker vinden. Maar ik had daar juist heel veel moeite mee. Dus ja, dat is een beetje zo op die manier gegaan. Dus
8: wat vond jouw familie daarvan in de karaoke set?
9: Ja, ik was dus altijd al een beetje het zwarte schaapje. Dus in principe hadden ze zoiets van ja.
8: Ook in je familie dus?
9: Ook in mijn familie, ja. Ja. En het was gewoon van ja, Natalia doet dat ding. Helemaal leuk. Dus ja, dat was nooit echt wat heel erg tegen. Ja, mijn tattoos bijvoorbeeld. Mijn moeder vindt mijn tattoos niet zo heel erg leuk. Mijn nektattoo is een hele mooie filter voor mensen die ja, waarvan ik zoiets heb van, ja, als je het al niet leuk vindt, dan hebben we al weinig om over te praten.
10: Het is een soort beschermingsmechanisme voor jou.
9: Ja, ja.
10: Ja? Ja. Want als we het nu weer tot toch over hebben, wat is het precies?
9: Het is een rode tattoo. Het zijn vlammen.
10: Ja.
9: En ik heb een heel mooi, zo'n Cyrillisch-achtig handschrift, mm-hmm, van een artiest uit Parijs. En hier staat alles en daar staat niks, in een beetje zo cryptisch geschreven. En alles wat daartussen valt, is dus de vlam. Het is de nuance van dat alles.
10: Je vertelde van, nou ja, ik hou van verschillende soorten muziek. Je noemt eigenlijk alleen maar metal bands.
9: Ja.
10: Wanneer begon dat? Weet je dat nog?
9: Voor mij is het dus inderdaad begonnen bij Opeth en inderdaad ook bij Mr. Bungle, zoals we het eerste nummer hoorden. En toen kwam ik dus op Distortion Fest in 2012. De dag daarvoor was Speed Fest. Dat vond ik ook al cool. Dat ging er lekker hard op. Peter Pan, Speedrock. Volgens mij stond zelfs Rompenprop er nog.
10: Maar toen was jij best wel jong dan.
9: Ja.
10: Hoe oud was jij toen?
9: Ik was toen 14.
10: En dan mocht je van je ouders naar Speed Fest?
9: Ja.
10: Oké. Okay.
9: Ja. Onder het mom van levenservaring.
10: Nou, dat doe je daar wel op, denk ik.
9: Ja, ja, ja. Ik had toen een week had ik dus mijn dokter Martens. Ik had een cargo broek aan. Ik weet nog dat ik voelde me zo cool. En ik ging daar naartoe. En ik heb vooral op Distortion Fest alleen maar in de moshpit gestaan. Ik stond zo strak van de energie. Omdat ik, denk ik, voor de eerste keer ervaarde van, wow, dit is, hier maakt het niet uit hoe oud je bent, waar je vanaf komt, wat dan ook, hier ben je één. En heel die sfeer, dat vond ik zo cool. En dat is echt mijn liefde voor metal is daar begonnen, bij Distortion Fest.
10: Jij zei net al van, ik heb echt al 6 verschillende levens gehad.
9: Mm-hmm.
10: En ik vroeg me af, wat bedoel je daar precies mee?
9: Ik heb heel veel gezorgd voor mijn ouders. Ze hebben echt hun best gedaan. Ik geloof echt wel dat iedereen altijd zijn best doet in de dingen die hij doet. Alleen was ik wel vaak de psycholoog ook in huis. En als er dan iets gebeurde, dan was het wel vaak, Natalia, kom je er even bij zitten? En dan was ik een mediator in huis. En dat deed ik al vanaf dat ik denk 8 was, 10 jaar, vanaf dat ik fatsoenlijk kon nadenken. En ja, wat is fatsoenlijk als ik gewoon zelfs nu af en toe denk, wat doet mijn brein? En dat zorgde er gewoon voor dat ik totaal niet bezig was met wat ik dan wou gaan doen. Of met wat ik leuk vond om te doen. En dat was zo'n lange zoektocht op die manier. Omdat dat toen de hele tijd gestopt werd.
10: Je was eigenlijk een soort van mantelzorger dan?
9: Ja, ja. Terwijl ik gewoon nog niet volwassen was. Dus dat was heel erg.
10: En gepest werd.
9: En
10: zelf.
9: Gepest werd. Dus dat was echt een combinatie aan dingen die mij mentaal gewoon dagelijks, dag in dag uit, deden slopen. En ja, dat heeft er echt voor gezorgd dat ik pas op late leeftijd erachter kwam, oh, maar dit is wie ik ben, dit vind ik leuk en dit heb ik daarvoor nodig. Want die zoektocht daar naartoe al was zo'n hobbelige weg. Mm-hmm. Omdat alles wat ik leuk vond zo afstond van de norm,
10: ja,
9: in principe.
10: Ja. Je wil verder denk ik niet ingaan op wat er precies aan de hand was in jouw gezin.
9: Nee.
10: Had jij wel nog broers of zussen of zo?
9: Nee, ik was ook alleen.
10: Je bent enig kind?
9: Ik ben enig kind. Mijn opa en oma leven ook niet meer. Ook heb ik nooit ook gekend. En alle andere familie die ik had was zeer afwezig.
10: Ja, dus alles kwam op jou terecht?
9: Ja. Ja.
10: Wat heftig. Hoe heb je staande gehouden zonder die muziek, vraag ik me dan af.
9: Ja, niet, want daarom is muziek zo'n groot onderdeel geworden van mij en al vrij vroeg. Als die muziek er niet is of niet was, dan was ik niet. En het heeft er wel voor gezorgd dat ik wat ik nu doe nog meer waardeer. Want als ik het niet had, ook destijds, dan was ik ofwel helemaal gek geworden. Of ik was dingen gaan doen waar ik achteraf gewoon spijt van had gehad. Mm-hmm. Ik vind het ook een heel groot ding om te zeggen van, ja, dan was ik er niet meer. Ja, ik weet niet of ik dat kan en mag zeggen, maar
10: die gedachte is er geweest.
9: Die gedachte is er, ja, wel geweest, ja.
10: Nou ja, als kind,
9: ja,
10: heb je die al van buitenaf gekregen natuurlijk. eigenlijk.
9: Ja, ja.
10: Van je, jij hoort er niet te zijn.
9: Ja, precies. Ook van mijn ouders dat ik te horen kreeg van dat ik een ongelukje was. Ja, dat kreeg ik vrij vroeg te horen. En was niet altijd helemaal veilig ook in huis. Ik weet niet dat ik op een gegeven moment met een mes onder mijn kussen sliep. En ik was gewoon helemaal klaar met alles. Ik was zo klaar met alles. Ik was klaar met dat ik me niet veilig kon voelen. Ik was klaar met dat ik overal waar ik kwam, dat er dubbele bedoelingen waren. Alles deed pijn, mentaal, fysiek. Want ik had ook nog astma. En het zat gewoon niet mee. Ik had heel veel bloedneuzen ook. En het, ja, dat was gewoon een samenkomst van dingen. Ik werd zo vaak geconfronteerd met mijn eigen sterfelijkheid op een bepaalde manier, al vanaf heel vroeg. Ja, op een gegeven moment ga je een kant kiezen. Of je gaat leven naar het leven wat je hebt. Of je gaat in de misère zitten. Alleen dat kon ik nooit. Ik kon nooit in de misère zitten. Dat vond ik saai. En ik had veel te veel energie in mijn lichaam, nu nog steeds, dat ik dan maar zeg van, oh ja, dan is het maar gewoon zo. Nee, werk er dan aan dat je aan iets werkt wanneer je toe kan leven. Want anders is het niet waard.
10: En is het nu waard?
9: En het is het 100% waard.
10: Is het anders nu?
9: Wat anders?
10: Nou, voor jou, je leven, misschien ook in relatie tot je familie? De positie die je inneemt?
9: Ja, het is nu ook vooral een dingetje. Hoe ver kan ik zelf dingen doen? En wat is buiten mijn macht en wat is binnen mijn macht? En toen ik leerde wat er allemaal binnen mijn macht kon, leerde ik ook wat buiten mijn macht om was. En soms dingen laten is echt wel een kunst. En dat heb ik het meest geleerd. Van, ik hoef niet overal betrokken bij te worden. En wanneer iets te veel wordt, is dat ook oké.
10: Hoe heeft dat invloed op de muziek die je maakt? Wat jij hebt meegemaakt en hoe je bent ontwikkeld nu tot persoon?
9: Ja, voor mij is een groot onderdeel van waar ik over schrijf, gaat over pijn, gaat over verwerken. Ook omdat ik echt, ja, wat ik al net zei, ik ben echt voorstander van als je verandering wil, dan moet je daar zelf aan werken. En dat stukje, dat catharsische, wat dan ook bij Liminance zit, daar kunnen we het strakjes nog wel over hebben. Dat is echt een heel groot onderdeel van alle nummers die ik ook schrijf. Van ja, je gaat inderdaad, zoals in de Voelende Heel, ga je er een hele reis doormaken. Ook omdat alles bestaat uit pieken en dalen. En je bent de hele tijd aan het wandelen. Je bent de hele tijd vooruit aan het gaan. En dat heeft een mens nodig, vind ik. Die dalen zijn heel belangrijk. En ik blijf, naar mijn mening, best wel lang in het dal zitten. Vind ik best een prettige plek. Omdat ik daar heel veel inspiratie uithaal. Pijn is voor mij een hele grote inspiratiebron. Omdat we toch wel veel negativiteit vasthouden, ook in het lichaam. En dan vind ik het heel gek dat we het niet zoveel uitspreken eigenlijk.
10: Ja, dit klinkt nou heel raar als ik het zo zeg, maar dat levert je dan dus in je rol als muzikant of als maker, als kunstenaar wel wat op. Als je daar durft te zijn.
9: Ja, dat is echt waar ik besta. Ja. Dat klopt. Ja.
10: Wauw, oké. We gaan toch even weer naar muziek.
9: Ja,
10: hè?
9: Ja.
10: Om maar in de vrolijkheid te blijven. Funerals, Wounds. Ja, wat doet dat met jou?
9: Dit nummer, de vocaliste van deze band is... Ze doet geen grunts, maar ze schreeuwt. En haar schreeuw is zo... Ja, dat ijzig. Ik kan het niet anders omschrijven. Als ik er eens wel eens doorheen zat, dan ging ik mountainbiken en dan zette ik dit album op. En het gaat zo door merg en been. De pijn die zij terughaalt in haar muziek en de band daaromheen, die speelt daar zo goed mee samen. En ja, dit vind ik dus echt een hele goede band. Ja.
10: Je herkent dat?
9: Ja, ik herken.

0: je bent vocalist, hè?
1: Ja.
0: Maar je speelt ook instrumenten, volgens mij.
1: Dat klopt, ja. Ja.
0: Ook in bands gedaan?
1: Nou ja, dus bij Jantras deed ik ook bas in het begin. Maar nu ben ik me helemaal aan het richten op analoge synthesizers.
0: Oké.
1: Hele leuke rabbit hole om in te zitten.
0: Volgens mij verveel jij je snel, of niet?
1: Helemaal niet.
0: Nee?
1: Ik vind het juist heel leuk om heel lang aan bepaalde dingen te zitten. En dan zeg maar dat afwisselen met elkaar. Dus heel lang dan met analoge synthesizers. En dan heel lang met vocals. Heel lang.
0: Ja.
1: En dan de hele tijd zo'n mijmerende route nemen. En dan steeds wel dezelfde dingen. Maar dan een beetje afwisselend van elkaar.
0: Ik was benieuwd. Wat maak jij zo al mee? Zeg maar als vrouw in de muziek. Want je vertelde eerder al van... ik heb daarmee gestruggeld, want mijn interesses waren ook vroeger anders. En ik wist niet goed of dat dan bij een gender hoorde.
1: Ja.
0: Is dat thema dan nog teruggekomen? Of hoe zijn jouw ervaringen als vrouw in de muziek?
1: Dat appte eigenlijk heel erg weg. Dat vond ik op een gegeven moment ook helemaal niet meer interessant. Ik vind female fronted anything vind ik very cringy. Mm-hmm.
0: Want?
1: Het is gewoon geen genre. Het is gewoon, je maakt vette muziek of je maakt geen vette muziek. Punt.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ik kan ook een rave act doen en met mezelf als front. En dan weet je nog niet wat het is, hè? Als het
1: exact.
0: Female fronted is.
1: Ja, geen idee. Ja, gewoon...
0: Maak je wel eens dingen mee die te maken hebben met het gegeven dat je een vrouw bent op het podium?
1: Ja, afgelopen weekend toevallig nog. We hadden een optreden in Freiburg. Op School Crusher Fest. En daar kwam een meid na de show naar me toe in tranen. Die ik overigens vaak mee mag maken bij mensen, tranen. En ze zei tegen mij van ja, ik ben vandaag ongesteld geworden. En ja, haalde echt de pijn die daarbij komt kijken. Dat heb jij zojuist omgezet in geluid. En toen had ik zoiets van, ja, dit is inderdaad wat een vrouw kan doen op podium. Als je vocals doet, de schreeuwen die ik doe zijn af en toe ook net iets meer schrijnend dan de andere keren. Ligt er ook zelf maar net aan hoe ik er dan in zit. Maar ik had wel even zin om all out te gaan. Ja. En dat zij voelde dat heel erg.
0: Het is ook wel een bijzondere comment, hè? Ik bedoel, dat zal je van een man niet snel horen. Van
1: nee, nou, precies dat. Dus dit is echt, zeg maar, ik als vrouw in de metalwereld met andere vrouwen. Ja.
0: Wat dacht je toen je die comment kreeg? Want ik zou wel even denken van... wauw, dat vind ik eigenlijk best wel grappig of zo. Of hoe landde dat bij jou eigenlijk? Want ik denk dat veel mannen die dit nu horen, denken van, wat?
1: Ja. Nou, ik had echt zoiets van, nou wat mooi dat je dit A deelt. En B, hier heb je een knuffel. Want ik kan op een gegeven moment niks meer zeggen.
0: Ja, ja.
1: Mijn ding is gedaan. Zij heeft haar woordje gedaan. En ik had er een knuffel gegeven. En ja, daar zaten we gewoon heel eventjes in de intensiteit. Dus dat is een beetje hoe ik daarmee ben omgegaan.
0: Ja. Heb je ook wel eens... opvallende dingen met mannen meegemaakt?
1: Oh, zeker.
0: Vertel.
1: Ja, zoals ik net al zei, dat ik geregeld tranen mee mag maken. Zo was er tijdens ons optreden bij Paard in Den Haag. Was er een man die naar me toe liep en zei van ja, ik heb net echt flink moeten huilen. Je hebt echt iets in mij geraakt. En hij bedankte me daar zelfs nog om. En dat was niet de enige keer dat ik dat meemaakte. Ik heb het in andere momenten ook meegemaakt. Ook met Jantras bijvoorbeeld. Dat iemand echt in tranen naar me toe kwam. En dan ook gewoon een man. En dat vind ik gewoon zo mooi. Dat ondanks of het nou een man of een vrouw is. Die tranen die komen. En ik heb iets geraakt in ze. Wat ze in eerste instantie niet hadden verwacht. Dat ze het die avond zouden kunnen aanraken.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel echt heel erg mooi. Zo doe ik ook wel scream workshops. Die ga ik dus ook met liminance doen. Dan ga je juist je opgekropte gevoelens een plekje geven door middel van schreeuwen. Ook daarin een verhaal. Ik had in Rotterdam een scream workshop gegeven op Vulva Festival.
0: Vulva Festival?
1: Vulva Festival. Dus als we het over de vrouwen hebben.
0: Oké.
1: Ja. Heel tof festival om te checken. Daar had ik dus ook zo'n scream workshop gedaan. En achteraf kreeg ik ook weer iemand die naar me toe kwam en zei... ja, normaal gesproken met de psycholoog, als we het erover hebben... die zegt me dan, ga toch gewoon eens een keer schreeuwen. En dan kon deze persoon, die kon dat steeds niet. En tijdens deze workshop lukte het wel. En toen was het zo van, ja, je hebt echt iets los in mij gemaakt. En dat is echt waar ik het voor doe, dat ja. stukje losmaken.
0: Dat is wel opvallend, want dan neem je eigenlijk dezelfde rol in... als die je in je gezin had,
1: ja.
0: in je gezin van herkomst,
1: ja.
0: de verzorger, de ja. psycholoog,
1: ja.
0: heb je nu overgeheveld naar je publiek eigenlijk.
1: Precies.
0: Maar dat voelt goed?
1: Dat voelt top, want nou heb ik echt een purpose om dat te doen. In plaats van dat ik problemen aan het oplossen ben op een hele
0: ja.
1: minuscule... ja, gewoon,
0: detailniveau.
1: Ja. ja. Nu is het gewoon heel breed. Ik plant zaadjes. Dat is wat ik aan het doen ben. Zaadjes van hulp zoeken ook. En ik merk dat me dat heel erg goed doet. Dat ik mensen in een bepaalde richting op kan duwen.
0: Mm-hmm.
1: En ik hoef zelf niks op te lossen voor ze.
0: Ik hoor jou eigenlijk alleen maar positieve dingen noemen. Heb je alleen maar positieve ervaringen? Dan als vrouw?
1: Ja.
0: Nou, dan werkt die tattoo toch wel goed.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, ik denk ook om de scene waar wij in zitten. Het is allemaal toch wel meer dat doomy.
0: Wat is daar dan anders aan? Of wat, kun je uitleggen wat voor publiek dat is?
1: Ja, het zijn over het algemeen vegans, vegetariërs.
0: Kunnen ook nare mensen
1: nou,
0: zijn.
1: Nou, die dan heel erg bezig zijn op hun voetafdruk op de wereld. Dat stukje voetafdruk, de mensen die daar heel erg mee bezig zijn... dat zijn de voornaamste luisteraars, heb ik het idee, die wij hebben. En als je ook kijkt naar de LGBTQ-community... en dat die ook mooi opgenomen wordt in die scene. En,
0: ja?
1: Ja? Ja, dat ook. Ja, het is een hele accepterende plek. En die rol die ik heb binnen dat festival... het gaat ook over die de cultuur rondom de muziek. Dus ik denk ook wel dat het een beetje... als je me een beetje kent van de scene... heb je ook wel... dan ben je wel op de hoogte, denk ik... met wat ik belangrijk vind en wat ik doe. En... dat is wel een luxe positie, moet ik wel zeggen. Want ik hoor inderdaad ook wel vaker andere verhalen.
0: Mm-hmm.
1: Alleen gebeuren die mij niet.
0: Je studeert af, hè? Dus je bent klaar met de kunstacademie. Je bent bezig met... tenminste, toch?
1: Ja.
0: Ja. Dus je bent bezig met de band. Waar wil je naartoe?
1: Nou, ik heb eigenlijk al iets heel leuks wat ik kan delen.
0: Oh!
1: Ja.
0: Primeur.
1: Ja, ik mag per het nieuwe schooljaar... bij Rock Central in Rotterdam gaan werken als vocal en bandcoach.
0: Oh, wat cool.
1: Ja, op de donderdagen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Nou, dat worden generaties wijze muzikanten, denk ik
1: ja,
0: dan.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus niet alleen muzikaal, maar ook levenslessen, laten we
1: ja, ja, ik vind dat dus ook heel belangrijk. Waarom doe je wat je doet? En waar wil je naartoe daarmee? Dat maakt een band. Dat maakt je anders dan de rest.
0: Zijn we denk ik toch toegekomen aan de laatste.
1: Ja.
0: En dat is Hauntologist.
1: Ja.
0: Met Ozymandian. Ik weet niet of ik het goed uitspreek.
1: Het is helemaal oké. Okay.

0: Kink.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart? Met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. 10 tenders, alsjeblieft.
1: Ja, dat is dan 8 euro.
0: Hè? 8? Oké. Okay.
2: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor 599 euro. Mediamarkt.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Kink.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras... En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

check out.

drop down

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
5: Vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.

0: ANWB en gaan.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Kink Distortion.

is heaven.

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
6: King Distortion.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
3: 18.000.
4: Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
8: Mm.
9: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Bruno.
11: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. King. King Kiss Motion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.